Ik zei, mij staat die land voor barbareer en ben hem al loeren is van tenaar. Ik zei, zou er loog van honger vliegen met hem roog van weer een vier.